0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Je breekt en je hakt en je boort door de bergen. Je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen. Vooruit.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Nog een kleine 2 weken en de Sinkse Voor staat er. Maar wie niet kan wachten, kan terecht in Wilrijk. Afgelopen weekend is de jaarlijkse lentevoor van start gegaan op de Bist. Die staat er nog tot volgende week. De lentevoor is elke dag geopend van 15 tot 22 uur op de Bist in Wilrijk. Tot en met woensdag 20 mei kunnen bezoekers op het evenementenplein genieten van verschillende attracties, zoals draaimolens en lunaparken. Ook liefhebbers van zoetigheden komen aan hun trekken bij de vele gebak- en eetkraampjes. In de dorpskern van Lint zijn er werken gestart aan de kerk. Een aannemer verwijdert de oude fundering onder de bestrating. Naast de kerk komen 2 betonnen regenwaterputten. Die vangen straks regenwater op van het kerkdak. Het water wordt later opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor het onderhoud van groen en het schoonmaken van straten. Met de werken wil Lint de dorpskern vernieuwen en duurzamer maken. Hoven voert een tijdelijk alcoholverbod in tijdens Sphinx Mundial in Boeghout. Dat moet de rust en veiligheid in de buurt bewaren. Het verbod geldt in enkele straten rond het festivalterrein, op het grondgebied van Hoven. Volgens de burgemeester zorgden jongeren bij vorige edities voor overlast. Ze dronken vooraf alcohol of verlieten het festival om eigen drank te halen. Het verbod geldt op openbare wegen en plaatsen binnen de zone Boeghoutse Steenweg, Mortselse Steenweg, Boeghoutse Lei en de grens met Hoven. De maatregel loopt van donderdag 14 mei om 12 uur tot vrijdag 15 mei om 1 uur. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Denk jij echt dat je alles weet? Dan is het tijd om dat te bewijzen. Dat kan je tijdens onze verkennersquiz op zaterdag 16 mei. Met deuren te 19 uur en startquiz stipt om 20 uur. Plaats van gebeuren, zaal basisschool Kompas aan de Nieuwstraat nummer 11 te Duffel. Denk eraan, vol is vol. Inschrijven doe je via shop.stamhoofd.be/verkennersquiz2026. Hopelijk allemaal tot dan, met groetjes van de verkenners. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: I love the music.
0: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 17 mei. Met start 11 uur 's ochtends in Antwerpen-Noord aan de Van Kerkhovenstraat nummer 55 is er de Distinguished Gentleman's Ride. Vier mee, de 15e keer, op zondag 17 mei. Schrijf je in voor een rit zoals geen andere. Samen met meer dan 1000 andere steden over heel de wereld, allemaal op dezelfde dag. Dit om aandacht en geld in te zamelen voor mentale gezondheid van mannen en onderzoek naar prostaatkanker. Blijf op de hoogte en schrijf je in via www.gentlemansride.com. Dat is www.gentlemansride.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Sinds gisteren is er een nieuwe fase in de rioleringswerken aan de N177 en de Beukelaan in Boom gestart. Fietsers richting Brussel kunnen nu opnieuw het fietspad gebruiken. Op de Antwerpse straat blijft in beide richtingen één rijstrook open. De busstrook richting Brussel blijft dicht. Richting Antwerpen wordt de afslag naar de Beukelaan afgesloten. Auto's moeten omrijden via de Papensteenstraat. Fietsers volgen een korte omleiding via het park. Aquafin voert de werken uit om afvalwater beter af te voeren naar de waterzuivering.
5: Zwembad Den Bessem in Mortsel is open op donderdag 14 mei. Bezoekers kunnen er zwemmen van 9 tot 12 uur. De andere stadsdiensten blijven die dag gesloten. Ook op vrijdag 15 mei is het zwembad open. Veel scholen maken dan de brug. Daarom is er die dag extra publiek zwemmen. Zwemmers zijn welkom van 7 tot 16 uur.
4: Vanaf maandag 18 mei start op 7 huizen in Lint de sanering van asbest. Er wordt nog niet gebouwd, ook wordt een trage weg verlegd. Op het terrein zijn 116 private woningen en 75 sociale woningen gepland. De vergunning is gegeven, maar er loopt nog een beroep. In 2023 werd asbest gevonden in de grond. Dat komt mogelijk door een ouder weg met asbestpuin. De verdachte grond wordt afgegraven en getest in een labo. Tijdens de werken wordt stof tegengehouden met waternevel. Vervuilde grond wordt later afgevoerd.
6: Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de boekvoorstelling Dementie dichtbij van Eva van der Linden en Tim Carpentier. Op woensdag 20 mei om 19 uur zijn ze te gast in de bibliotheek van Lint voor een infosessie lezing over ons boek Dementie dichterbij. Dementie kruipt niet enkel in je hoofd, maar ook onder je huid. Het raakt niet enkel de persoon die de diagnose krijgt, maar ook zijn of haar hele omgeving. Verhalen over jong dementie en dementie op oudere leeftijd worden gecombineerd. Heb je interesse om erbij te zijn? Dat kan via mail uitatlint.be of via telefoonnummer 03 455 12 13. De BIP van Lint vind je aan de Lierse Steenweg nummer 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand. Liefde.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Park Molenveld in Wilrijk is afgelopen zaterdag een bromfiets uitgebrand. Dat gebeurde in een bosje aan de Dr. Vekemanslaan. Volgens de politie sloegen de vlammen enkele meters hoog. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Daardoor konden andere bomen in het park niet vuur vatten. De politie onderzoekt of de bromfiets in brand werd gestoken. De schade aan de natuur bleef beperkt. Een 21-jarige man is zaterdagochtend opgepakt in Borsbeek. Hij vernielde autoruiten in de Sprinkhaanstraat. Bewoners zagen hoe de man langs geparkeerde auto's liep en ruiten kapot maakte. Ze gaven een goede beschrijving aan de politie. Die kon de verdachte snel tegenhouden. De man gaf de feiten toe, maar zei niet waarom hij dit deed. Bij zeker 7 wagens is schade vastgesteld. Mogelijk zijn er nog meer auto's beschadigd. De politie vraagt slachtoffers om een afspraak te maken en de schade te melden. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel, met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Melstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21:30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 Vernissage, De Pelikaan en anderen van 14 tot 15:45 Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17:30 tot 18:30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15:30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16:30 tot 17:30 een orgelconcert met Peter Pasmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen houdt een ontbijt in de Edichemse Beekvallei met een gids. Het ontbijt vindt plaats op zaterdag 16 mei bij het Vlonderpad in Edichem. De deelnemers brengen zelf hun eigen koffiekoeken, croissants of brood mee en een dekentje. Natuurpunt Zuidrand Antwerpen zorgt dan weer voor thee, koffie en of melk. De start is tussen 9 uur en 9 uur 30 ochtends. Daarna volgt een wandeling door de vallei. Gids Johan Klaasens begeleidt het ontbijt en de wandeling. Inschrijven doe je via johan.klaasens@gmail.com. Dat is johan.klaasens@gmail.com. Start in de Boerenlegerstraat te Edichem bij het Vlonder. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Muziek en informatie, dat is Radio Zuidrand.
0: De ochtend van Zuidrand.
2: De Zuidrand wordt wakker.

0: Generaties aan goed muziek.
1: Zalo.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Nog een kleine 2 weken en de Sinkse Voor staat er. Maar wie niet kan wachten, kan terecht in Wilrijk. Afgelopen weekend is de jaarlijkse Lentevoor van start gegaan op de Bist. Die staat er nog tot volgende week. De Lentevoor is elke dag geopend van 15 tot 22 uur op de Bist in Wilrijk. Tot en met woensdag 20 mei kunnen bezoekers op het evenementenplein genieten van verschillende attracties, zoals draaimolens en lunaparken. Ook liefhebbers van zoetigheden komen aan hun trekken bij de vele gebak- en eetkraampjes. In de dorpskern van Lint zijn er werken gestart aan de kerk. Een aannemer verwijdert de oude fundering onder de bestrating. Naast de kerk komen 2 betonnen regenwaterputten. Die vangen straks regenwater op van het kerkdak. Het water wordt later opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor het onderhoud van groen en het schoonmaken van straten. Met de werken wil Lint de dorpskern vernieuwen en duurzamer maken. Hoven voert een tijdelijk alcoholverbod in tijdens Sphinx Mundial in Boeghout. Dat moet de rust en veiligheid in de buurt bewaren. Het verbod geldt in enkele straten rond het festivalterrein, op het grondgebied van Hoven. Volgens de burgemeester zorgden jongeren bij vorige edities voor overlast. Ze dronken vooraf alcohol of verlieten het festival om eigen drank te halen. Het verbod geldt op openbare wegen en plaatsen binnen de zone Boeghoutse Steenweg, Mortselse Steenweg, Boeghoutse Lei en de grens met Hoven. De maatregel loopt van donderdag 14 mei om 12 uur tot vrijdag 15 mei om 1 uur. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Sportbar Bistro in Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi. In ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidland.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ontdek het Waasland op een heerlijke en gezellige manier. Tijdens deze sneukelwandeling van ongeveer 7,5 kilometer... trek je door het prachtige polderlandschap en geniet je onderweg van verschillende smakelijke tussenstops met lokale lekkernijen. Deze unieke wandeling vindt plaats tijdens de Week van de Korte Keten. Praktische info, zondag 17 mei met start aan de ijshoeve De Boei aan de Groenendijk 11 te Meerdonk, Sint-Gilis-Waas. De start is tussen 9.30 uur 's morgens en 15 uur in de namiddag. 7,5 kilometer wandelen met smakelijke tussenstops, de sneukelwandeling. Proef het Waasland. Inschrijven doe je op smaakvanwaas.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. En dit uur weer welkom tussen de grootste hits in de regionale info. Dit is Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Sinds gisteren is er een nieuwe fase in de rioleringswerken aan de N177 en de Beukenlaan in Boom gestart. Fietsers richting Brussel kunnen nu opnieuw het fietspad gebruiken. Op de Antwerpse straat blijft in beide richtingen één rijstrook open. De busstrook richting Brussel blijft dicht. Richting Antwerpen wordt de afslag naar de Beukenlaan afgesloten. Auto's moeten omrijden via de Papensteenstraat. Fietsers volgen een korte omleiding via het park. Aquafin voert de werken uit om afvalwater beter af te voeren naar de waterzuivering. Zwembad Den Bessem in Mortsel is open op donderdag 14 mei. Bezoekers kunnen er zwemmen van 9 tot 12 uur. De andere stadsdiensten blijven die dag gesloten. Ook op vrijdag 15 mei is het zwembad open. Veel scholen maken dan de brug. Daarom is er die dag extra publiek zwemmen. Zwemmers zijn welkom van 7 tot 16 uur. Vanaf maandag 18 mei start op 7 huizen in Lint de sanering van asbest. Er wordt nog niet gebouwd, ook wordt een trage weg verlegd. Op het terrein zijn 116 private woningen en 75 sociale woningen gepland. De vergunning is gegeven, maar er loopt nog een beroep. In 2023 werd asbest gevonden in de grond. Dat komt mogelijk door een ouder weg met asbestpuin. De verdachte grond wordt afgegraven en getest in een labo. Tijdens de werken wordt stof tegengehouden met waternevel. Vervuilde grond wordt later afgevoerd. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De lentejogging komt ter kazerne. Voel jij het al kriebelen? Op zaterdag 16 mei barst het weer los. In Kontich Kazerne de 42e editie van de lentejogging. Eén dag lang maken auto's plaats voor lopers, supporters en sfeer. Rond de Montfortschool en het Kerkplein verandert alles in een bruisend sportfeest waar iedereen welkom is. Voor de jongste de 400 meter met start de 14 uur, de 1000 meter met start de 14 uur 15. 5 en 10 kilometer hebben start om 14 uur 30. Inschrijven doe je via www.lentejoggingkokkas.be. Dus trek je loopschoenen aan, breng je vrienden mee en kom mee beleven hoe Kontich Kazerne weer helemaal tot leven komt. Doe mee of kom supporteren, maar mis het zeker niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/NickSteegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Park Molenveld in Wilrijk is afgelopen zaterdag een bromfiets uitgebrand. Dat gebeurde in een bosje aan de Dr. Vekemanslaan. Volgens de politie sloegen de vlammen enkele meters hoog. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Daardoor konden andere bomen in het park niet vuur vatten. De politie onderzoekt of de bromfiets in brand werd gestoken. De schade aan de natuur bleef beperkt. Een 21-jarige man is zaterdagochtend opgepakt in Borsbeek. Hij vernielde autoruiten in de Sprinkhaanstraat. Bewoners zagen hoe de man langs geparkeerde auto's liep en ruiten kapot maakte. Ze gaven een goede beschrijving aan de politie. Die kon de verdachte snel tegenhouden. De man gaf de feiten toe, maar zei niet waarom hij dit deed. Bij zeker 7 wagens is schade vastgesteld. Mogelijk zijn er nog meer auto's beschadigd. De politie vraagt slachtoffers om een afspraak te maken en de schade te melden. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel, met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een mini boerenmarkt aan het veld. Kom zondag 17 mei tussen 11 uur 's ochtends en 17 uur 's avonds langs op onze mini boerenmarkt at het Groentenhofke. Hoevenwinkel Keizershoek 213 te Kontig. Proef en geniet van ambachtelijke lokale producten en heel veel lekkers. Leer de werking kennen van Oxfam en een paar goede doelen die we jaarlijks meesteunen. Zoals bijvoorbeeld de VZW Raco België. Mis dit niet. Iedereen is welkom om te proeven, ontdekken en genieten van al het lekkers van heel dichtbij. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: mee.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.
2: Stoi. Loka.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 21 mei, een concert Sophie en Hervé Martens in Zaal da Capo te Hoven. Sophie is helemaal terug op het podium en dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van muziek die je zowel beroert als verrast. Een rasartieste doorheen tijd en genres. Producer Hervé Martens, die ken je zeker van Soul Sister. Hij is haar begeleider. Live in da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Donderdag 21 mei met start te 20:15. Kaarten €21 in voorverkoop, €23 aan de kassa. Kaarten kan je aankopen via de website van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Nog een kleine 2 weken en de Sinkse Voor staat er. Maar wie niet kan wachten, kan terecht in Wilrijk. Afgelopen weekend is de jaarlijkse Lentevoor van start gegaan op de Bist. Die staat er nog tot volgende week. De Lentevoor is elke dag geopend van 15 tot 22 uur op de Bist in Wilrijk. Tot en met woensdag 20 mei kunnen bezoekers op het evenementenplein genieten van verschillende attracties, zoals draaimolens en lunaparken. Ook liefhebbers van zoetigheden komen aan hun trekken bij de vele gebak- en eetkraampjes. In de dorpskern van Lint zijn er werken gestart aan de kerk. Een aannemer verwijdert de oude fundering onder de bestrating. Naast de kerk komen 2 betonnen regenwaterputten. Die vangen straks regenwater op van het kerkdak. Het water wordt later opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor het onderhoud van groen en het schoonmaken van straten. Met de werken wil Lint de dorpskern vernieuwen en duurzamer maken. Hoven voert een tijdelijk alcoholverbod in tijdens Sphinx Mundial in Boeghout. Dat moet de rust en veiligheid in de buurt bewaren. Het verbod geldt in enkele straten rond het festivalterrein, op het grondgebied van Hoven. Volgens de burgemeester zorgden jongeren bij vorige edities voor overlast. Ze dronken vooraf alcohol of verlieten het festival om eigen drank te halen. Het verbod geldt op openbare wegen en plaatsen binnen de zone Boeghoutse Steenweg, Mortselse Steenweg, Boeghoutse Lei en de grens met Hoven. De maatregel loopt van donderdag 14 mei om 12 uur tot vrijdag 15 mei om 1 uur. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: haal je racefiets of gravelfiets maar van stal. Want op 30 mei kan je in Edegem de benen strekken voor het goede doel. Wielerteam De Dreef organiseert die dag in een mooie samenwerking met Hero en Tennisclub De Dreef een sportieve social ride. Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau kan genieten, is het hele peloton opgedeeld in 4 verschillende groepen. De sportieve voormiddag wordt om 9 uur 's ochtends feestelijk afgetrapt bij Hero in de Heldenstraat nummer 6 in Edegem. Rond 13 uur op de middag worden de fietsen weer aan de kant gezet. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om mee te trappen. Deelnameprijs is 10 euro en dit bedrag gaat integraal naar Kom op tegen kanker. Zin om mee te fietsen? Dan schrijf je in via de website van Wielerteam De Dreef of www.wtdd.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Sinds gisteren is er een nieuwe fase in de rioleringswerken aan de N177 en de Beukelaan in Boom gestart. Fietsers richting Brussel kunnen nu opnieuw het fietspad gebruiken. Op de Antwerpse straat blijft in beide richtingen één rijstrook open. De busstrook richting Brussel blijft dicht. Richting Antwerpen wordt de afslag naar de Beukelaan afgesloten. Auto's moeten omrijden via de Papensteenstraat. Fietsers volgen een korte omleiding via het park. Aquafin voert de werken uit om afvalwater beter af te voeren naar de waterzuivering.
5: Zwembad Den Bessem in Mortsel is open op donderdag 14 mei. Bezoekers kunnen er zwemmen van 9 tot 12 uur. De andere stadsdiensten blijven die dag gesloten. Ook op vrijdag 15 mei is het zwembad open. Veel scholen maken dan de brug. Daarom is er die dag extra publiek zwemmen. Zwemmers zijn welkom van 7 tot 16 uur.
4: Vanaf maandag 18 mei start op 7 huizen in Lint de sanering van asbest. Er wordt nog niet gebouwd, ook wordt een trage weg verlegd. Op het terrein zijn 116 private woningen en 75 sociale woningen gepland. De vergunning is gegeven, maar er loopt nog een beroep. In 2023 werd asbest gevonden in de grond. Dat komt mogelijk door een ouder weg met asbestpuin. De verdachte grond wordt afgegraven en getest in een labo. Tijdens de werken wordt stof tegengehouden met waternevel. Vervuilde grond wordt later afgevoerd.
6: Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris met minima tussen 5 en 6 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Maak je op voor de Stampen 2026 Forever Fly. En dit op Antwerp Airport op zaterdag 16 en zondag 17 mei telkens van 10 uur 's morgens tot 17 uur 30. Ook op de grond is de beleving compleet. De bezoekers kunnen tussen alle historische toestellen wandelen voor een unieke blik op de techniek van weleer. Absolute eyecatcher, de Airbus A400M van de Belgische luchtmacht. Graag zelf meevliegen, er worden vele luchtdopen gedurende het weekend georganiseerd. Tickets kosten 8 euro via voorverkoop op de officiële website of 10 euro aan de deur. Alles via www.stampenforever.be. Dit is zeker een aanrader. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop, de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Darts Club Paradijs organiseert in samenwerking met de gemeente het vierde Open Sint-Katelijnen-Waver. Met op zaterdag 13 mei het koppeltoernooi tot 64 koppels en op zondag 24 mei enkel toernooi met tot 128 deelnemers. Spelen op 16 blokken met een A- en een B-ronde. Money in is money out. En bij voldoende inschrijvingen spelen de dames apart. Locatie: zaal de Goede Herder, Goede Herderlaan nummer 2 te Sint-Katelijnen-Waver. Aanvang toernooien is 11 uur 's ochtends. Opening van de deuren telkens te 9 uur 30. Inschrijven doe je via mail. openkatelijnen@gmail.com. Dat is openkatelijnen@gmail.com. Bijdrage €20 per koppel en €10 per enkel deelnemer. Ben je lid van een club of een vereniging, heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: Clap your hands now.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Nog een kleine 2 weken en de Sinkse Voor staat er. Maar wie niet kan wachten, kan terecht in Wilrijk. Afgelopen weekend is de jaarlijkse Lentevoor van start gegaan op de Bist. Die staat er nog tot volgende week. De Lentevoor is elke dag geopend van 15 tot 22 uur op de Bist in Wilrijk. Tot en met woensdag 20 mei kunnen bezoekers op het evenementenplein genieten van verschillende attracties, zoals draaimolens en lunaparken. Ook liefhebbers van zoetigheden komen aan hun trekken bij de vele gebak- en eetkraampjes. In de dorpskern van Lint zijn er werken gestart aan de kerk. Een aannemer verwijdert de oude fundering onder de bestrating. Naast de kerk komen 2 betonnen regenwaterputten. Die vangen straks regenwater op van het kerkdak. Het water wordt later opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor het onderhoud van groen en het schoonmaken van straten. Met de werken wil Lint de dorpskern vernieuwen en duurzamer maken. Hove voert een tijdelijk alcoholverbod in tijdens Sphinx Mundial in Boeghout. Dat moet de rust en veiligheid in de buurt bewaren. Het verbod geldt in enkele straten rond het festivalterrein, op het grondgebied van Hove. Volgens de burgemeester zorgden jongeren bij vorige edities voor overlast. Ze dronken vooraf alcohol of verlieten het festival om eigen drank te halen. Het verbod geldt op openbare wegen en plaatsen binnen de zone Boeghoutse Steenweg, Mortselse Steenweg, Boeghoutse Lei en de grens met Hove. De maatregel loopt van donderdag 14 mei om 12 uur tot vrijdag 15 mei om 1 uur. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kevin.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Dit is Radio Zuidrand.
4: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Sinds gisteren is er een nieuwe fase in de rioleringswerken aan de N177 en de Beukenlaan in Boom gestart. Fietsers richting Brussel kunnen nu opnieuw het fietspad gebruiken. Op de Antwerpse straat blijft in beide richtingen één rijstrook open. De busstrook richting Brussel blijft dicht. Richting Antwerpen wordt de afslag naar de Beukenlaan afgesloten. Auto's moeten omrijden via de Papensteenstraat. Fietsers volgen een korte omleiding via het park. Aquafin voert de werken uit om afvalwater beter af te voeren naar de waterzuivering. Zwembad Den Bessem in Mortsel is open op donderdag 14 mei. Bezoekers kunnen er zwemmen van 9 tot 12 uur. De andere stadsdiensten blijven die dag gesloten. Ook op vrijdag 15 mei is het zwembad open. Veel scholen maken dan de brug. Daarom is er die dag extra publiek zwemmen. Zwemmers zijn welkom van 7 tot 16 uur. Vanaf maandag 18 mei start op 7 huizen in Lint de sanering van asbest. Er wordt nog niet gebouwd, ook wordt een trage weg verlegd. Op het terrein zijn 116 private woningen en 75 sociale woningen gepland. De vergunning is gegeven, maar er loopt nog een beroep. In 2023 werd asbest gevonden in de grond. Dat komt mogelijk door een ouder weg met asbestpuin. De verdachte grond wordt afgegraven en getest in een labo. Tijdens de werken wordt stof tegengehouden met waternevel. Vervuilde grond wordt later afgevoerd. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris met minima tussen 5 en 6 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een lijntracé als verbinding. Nieuwe en oude inzichten over Romeins Kontich. Heb jij je ooit afgevraagd welke archeologische schatten verborgen liggen onder de straten van Kontich? Wist je dat in Kontich een Romeinse vicus met tempel zijn opgegraven? Weet jij waar de Romeinse heirbaan loopt? Krijg een uniek inzicht in het rijke verleden in deze streek. Vrijdag 29 mei van 19 tot 21 uur. Dit in de Sint-Janszaal in het Vrije Tijdshuis De Brouwerij aan het Sint-Jansplein te Kontich. De inkom is gratis. Inschrijven doe je via leen.kanaerts@dezuidrand.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Theater de Cartouche stelt voor Klop Klop binnen in de leraarskamer. Een doodgewone lerarenkamer in het Sint-Amandus College. Ook hier start het schooljaar weer opnieuw. Een allergaartje van leerkrachten en het onderhoudspersoneel. Een kijkje achter de schermen, zet je achterover en geniet. Klop Klop binnen in de leraarskamer van Theater Cartouche met volgende speeldata. Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei telkens om 20:30. Op zondag 31 mei te 15 uur. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni telkens te 20:30 en op zondag 7 juni te 15 uur. Deze gaan door in zaal Centrum aan de Strijderstraat nummer 35 te Eenegem. Tickets kan je verkrijgen via www.theatercartouche.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Park Molenveld in Wilrijk is afgelopen zaterdag een bromfiets uitgebrand. Dat gebeurde in een bosje aan de Dr. Vekemanslaan. Volgens de politie sloegen de vlammen enkele meters hoog. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. Daardoor konden andere bomen in het park niet vuur vatten. De politie onderzoekt of de bromfiets in brand werd gestoken. De schade aan de natuur bleef beperkt. Een 21-jarige man is zaterdagochtend opgepakt in Borsbeek. Hij vernielde autoruiten in de Sprinkhaanstraat. Bewoners zagen hoe de man langs geparkeerde auto's liep en ruiten kapot maakte. Ze gaven een goede beschrijving aan de politie. Die kon de verdachte snel tegenhouden. De man gaf de feiten toe, maar zei niet waarom hij dit deed. Bij zeker 7 wagens is schade vastgesteld. Mogelijk zijn er nog meer auto's beschadigd. De politie vraagt slachtoffers om een afspraak te maken en de schade te melden. Morgen woensdag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld wolken en enkele buien. De temperatuur klimt tot ongeveer 13 graden. Donderdag blijft het eerder fris en onstabiel, met opnieuw kans op buien en maxima rond 12 graden. Vrijdag verandert er weinig. Veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. 'S Nachts blijft het fris, met minima tussen 5 en 6 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Closet Sale, tweedehandsbeurs. Kom op 22 mei van 19 uur tot 22 uur 's avonds naar Zaal den Boom aan de Boomkenstraat 4A te Vremde voor de gezellige tweedehandsbeurs. Vind de mooiste kledij en accessoires voor jongvolwassenen en volwassenen en geef ze een nieuw leven. Een gezellige avond vol koopjes, hapjes en drankjes. Closet Sale op vrijdagavond 22 mei van 19 tot 22 uur in feestzaal den Boom, Boomkenstraat 4A in Vremde. Info kan je krijgen via vremde.gezinsbond.be. Dat is vremde.gezinsbond.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Jouw agenda, onze muziek.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Bazaar Bicyclet komt ook dit jaar weer terug naar de Dageraadsplaats in Antwerpen. Op Pinkstermaandag 25 mei toveren we het schoonste plein van de stad om tot een heus fietswalhalla. Wil jij graag deelnemen als standhouder, rep je dan snel naar de website van Bazaar Bicyclet en reserveer je plekje. Kortom, Bazaar Bicyclet maandag 25 mei met start de 10 uur 's ochtends aan de Dageraadsplaats te Antwerpen. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.
2: Muziek en informatie, de perfecte combinatie. Radio Zuiterland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DHB.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen. She's crazy like a fool.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.